As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

naar Jochem van Joges zoek. Jochem, toe ons jou groet. Maar jij hebt hem klaar aangehad om lieve Jezus te ontmoeten.

0: FM, nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou maandag temperature. Plettenberg Baai 14-21, Gramstad 11-20, Mthatha 9-26, Queenstown is op 5-23, Graafrenet 8-23, Kraddock 6-24, Port St. John's is op 14-25, Bishu 10-22, Oos-London, Kugompo 14-22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 17-21, Uitenhagen Dispatch 11-24, in Port Elizabeth, Rennie Baai 14, met een maximum van 21 grade. Ons het daarom een lekker naweek gehad, nee, wat goeie weer in die naweek gewees. Gewoonlik is die naweek een geur en die weer is so lekker in die week, maar hierdie week is het bykie anders om. Ons wacht steeds vir verkeersnuus om deur te kom, sodra ons weet of die paaie enige probleme gee, sal ons het beslis met julle deel. Indien julle al op die Raklinspad gerei het, of op die R75, of waar ook al julle is, laat weet gerus of die paaie veilig is vir die mens om op te gaan. Julle is ingeskakel met my, die hier op die Groot Mac Breakfast.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Volg ons op Facebook at Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Het jy een mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diens op stuur een e-post aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

bos herinnering, en een bos vergeet. En ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kirang kirang mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.com.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Lekker, je weet van schat, man. Lijkt het met de ietsie.

0: Joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Valerie van der Rooyen op Leicester FM. Bikkie Bless en Jennifer Rush, The Power of Love. En de maandag is vir mooi muziek op die Big Nick. De radio uitstaf, Leemie, draai ek vir jou lekker woord uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal.

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
1: Kom ons met die rooi spa.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Daar vat hy nou met vinkel en koliander, die een soos die ander, met goeie musiek, mooi skrande. Lekker, lekker maandagaand.

0: Jenne. André, bring haar koud water, bro.
1: Hier, hy was wit warm geweest. Drie nag gister.
0: Ooh, Cindy Lope. Girls just wanna have fun. En voor dit Sandra Maria Magdalena. Dan Fancy, Slice Me Nice, Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Madonna met True Blue en Hardaway met What is Love.
1: Hey, man, uit lekker geloop.
0: Ja, nee, kijk, André, maar ek sien daar is verskrikkelijk baie.
1: Ons gaan nou by julle kom. Anisha sê so, hallo van Kokkel Jander, ons het nog nooit skaapskerkies op proe nie.
0: Julle het al uitverloor in die lewe.
1: Ja, kyk jy, hy skaapsterkies dan maar uit die boeken uit. Kobus, ons het gedink, jy het al lange lyf hier kom bers uitgerik uit die kas. Waarom bly ons luister soetsam? Baie welkom julle, waardeer. En nou Kenny sê so, naan André en Kobus, hoe gaan dit? Pijkprogram vanavond, kan jy my boy Lollipop pop? Speel asseblief. Nou ja, jo, maar...
0: Wanneer los het ek omgehoor?
1: Ek sê vir jou. Maar daar is Afrikaanse weergawe ook. Meisie en Miliepap.
0: Ja. Nee, maar ek moet sommer kyk of ek hom kry. Is die Suid-Afrikaanse liekie daai?
1: Daar is hy. En dan hierdie sê, naan jylle, is daar plek in Jeffreys Bay wat mens kan skenkings gee? Nou, ons het op die stadium van die geveg nog niks gehoor van Jeffreys Bay se kant af en is nog net Port Elizabeth dispatch en uit en naag.
0: Nee, ons het nog nie iemand op dispatch nie. Ons soek nog iemand op dispatch.
1: Ja.
0: Ons soek nog iemand op dispatch, maar ons het PE1 so lank en dan het ons uit naag. Ek dink uit naag is sentraal genoeg. Ons hou hom daar by Pieter Ben Recon Center. En dan PE, so ver is Tire Mart Sharwoods in Noordeinde. Ek weet nie of daar iemand is wat 'n bietjie meer die kant toe is, wat ook sal bereid wees om

sa mai hartsestä sua. Ja jaki sa mai hartsestä sua. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitenlijn. Een geikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas als spat.

tirran van alles geworden. Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plek die van mijn woorden stort. Want de geikie wat

0: natuurlijk een groot paar Skiddersbos orkest. Soos hulle sê in Engels, fan.
1: Nou ja.
0: Nou Jacobus, kom ons stoot om haas terwijl hierdie...
1: Daar sy, Hilda Anomeni.
0: Daar sy,

kaarten tussen nak. Ja, Nasa, blijf toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice.

0: Het voel die vuur, vreet mij stok, stok op.
1: La-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6. Yo.

se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trappen op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ik met diesel. En die college in met ou spook. Vier hier die ochend baars die boer aan met een dubbelloop. En elk in een patroon.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dit was die klanke van Chris Stein met Ek Kan Nie en Valiant Swart met Spook en Diesel. Dis nou 2 minute oor 11. Is tyd vir jou boodskappe en versoeke. En Eileen is ingeskakeld. Sy is in naand Johan en Kers een bykie by my sister in Sidwell. Heart of my heart. Of there's a picture that I carry van Dolly Parton asseblief. Veilig rij huis en dankie vir jou tyd. En mooie muziek van Eileen Fuller. Eileen, ek het om vir jou gelaai daar so Dolly Parton. Just someone I used to know. Geniet om.

0: Die klanke daar van Eric Comet met Hungry Eyes en die Razor met Ola Moore. Dit is nou so 21 minuten oor 11. Ons is amper in die laaste half uur van maandag die 18de mei 2026. Oom Nick is ook ingeskakel. Naand Johan, ek jammer ek groet nou eers, maar het bykie rondgeloop. Daarom al ingeskakel van so 10 uur af, maar moes eers enkele dingetjies doen voor ek tot ruste kon kom. Maar ek het geluister na die damme en die enkele ander geselsies. Musiek is pyk soos altyd en ek geniet het. Sal maar kyk of ek een gunsteling kan uitpluk voor later. Baie dankie dat jy is daarom altyd op ons toon hou met Plaaspad en Jakkelsdraf. Nie markpryse geluister, maar wel gesien, mooi piesangse spot goedkoop op die oomlik. Sal graag wees lief in my van Rudy en Zita of mama van Niklas Lou indien beskikbaar. Groete en seënwense vir jou, rustige nacht om Niek van Royalen Park. Om Niek, baie dankie dat jy ingeskakel is en altyd saam met ons kuier. Het is altyd lekker om van jou te hoor. Ek het daar so vir jou gelaai. Rudy Klaas en Shanae Hoge, wees lief vir my.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Is mijn eerste boikie koffie, mijn laatste sigaret. Is die droom waaraan ik vastklom, als ik niks meer hierdoor heb. Is mijn storm aan augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppas,

0: Dis die klanke van die broers daar met Halleluja. Dis nou so 20 voor 12. Is tyd vir my om te groet, maar voor ek doen, ek het nog so finale boodskap hier daar van Louise Lamprecht af. Dit is speciaal vir haar man lief Johan. Geniet om van jou vrou Louise. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanavond. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Ek is nie morgen aand in nie, ek is weer volgende maandag aand in tussen 9 en 12 op die program Jakkelsdraaf net hier op jou lekker luisterstasie, totdat jy my weer vang hier op die lughawe van Luister FM. Goeienacht.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.

0: ijs binnenkomt mijn buik, word ik Spider-Man.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Klaagrijk is het geuren. De zachte haren voel je oor wat braak.